0: Radio
1: Reroll. Als simogot in haar meilites,
2: haar mitsjoljocht,
1: haar bisroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogteklo, gacht derdi en een shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.

0: dingen hebben alor in de changing. Maar die smallish en de wildish en kijk wat infrastructure social hebben jij ook. Kan
1: je maar die kleine sassen in hier in de Rio? Kleine, je hebt traffic af en je hebt geld.